Mira, Gaby, daar nodig per jaar wel in. Tak ook zo wat ik moet, maar dat ik paar na de hoedje na haar ook zo ding. Hoe doe ik achter de toilet, niet blij wel in. Tak wou het echt toilet, ja, tja, dat gaat toch maar dat. Ach, ga ik ook toch zo geloof. Toen kies je er weer. Tuk is hier de tijd van de blij, waar we jarig pang met haar. Zo geven we nog mee. Oud lach ze maar wel ook, ze maar op de toezak wel ook, ze maar gama. Tijd van de rangen. Oud lach ze maar wel ook, op de taal van iedere jaar doet hij. Kan ik dan aan. En als je ook kijkt, kan ik kwaad zijn, maar wel ook te doen. Ik ben hier in de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt Tak wah aku dikut ayaman nak nibli lauk pak puma cing miah alu tau nua utak perliayu alu lekang ata tau nua awi bihi nyak temin I aksi utama jauh sakman sila bud kaman itu agmen. Tijd niet achter hem als achterwoord. Aggesiaal. Omjachtdwaar aluit. Sikau aluit. Die lande. Makrola ook pakzoetig. Pingasola ook pakzoetig. Is achter mij. Oezingen jachtdwaar aluit. Tijd niet dat ik zou doen met tachtdwaar aluit. Manna. Man, om je achter te gaan toeien, je top, teken je rechter. Teken ook zo ze weer. Teken ik je achter mij ook te gaan toeien, je wilt. Teken te kunnen in de maïk pak zijn in Rijakama. Kisjane, Sikusendingen, om je achter te gaan, is ik koud. Tik ik doe me achter een achterwaarde, niet achter zullen. Tik ik zijn niet aan. Tik ben ik dan de takker nog in mijn achter te nemen. Aget 19 uur te luiden en in naar nul. Na je ochtend dacht ik zak. Tik ik ze met zich zo aan de achterwaarde. Teken ik. Ik kon het luid jaar met haar manen. Hoe was ik daar op de toren in de handen kon. De manen, 30 miles lauw ik zou. De manen lauw ik zou in mijn nacht. Hoe was ik naar achteren. Hoe zag ik daaruit. In naar Noordlo. Kadjaar weer achter de die lo. Nere achter weer tarlen lo. Net loer echt om je op in je kleine dragen tegen net loer echt winga tegen ze kan net je kolommen als ik ook zo dik amis horen maar ja dat ook ze maar ook kreeg ze echt ochtend ik loer zo kolom tegen toen een nacht te kolom en in het tuurwel ook tegen mijn naal in nog het te jij ook zou in mijn. Ik heb een kursje achter. Ja, die aan het toilet nog in nu, aan misoorlog, tot ik taxisending aan het. Ik leid die goed, ik pik aan het lacht, en die leeuwen jullie.